0: in een charmoer. Self-made, M-U-S-T-I.
1: Een beetje met de gunnen rappen verder en
2: Radio Rock er voor jou is met verschil op eggleder en eggdeler.
3: Jeg Ava Freddy, og du hører på Lines Lunelanding på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.